was de vos. Dejo met meer. Of een melancholische korte, krasse te zeggen.